Toch zien we zo'n gevaar. Je zegt nu geen helemaal gevaar. Nu laten we zien. Il appelle